bella, de elo. Je hebt een flow met mijn milkshake. Vang me op een blok met mijn milkshake. Doe lina, doe kubuk en kai, yeah, boy, sex tape. Ja, is not fatty met mijn milkshake.